Vier jij jouw verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij hee dat ons jouw grootdag met jou moet vieren?

stesse bonne geliefde, als ons donkie carré in die stadlig is bij, ver bij ons voorbij. Jou is zo mooi en mijn hart is die prooi.

nail-biting moment here in the studio watching this scoreline. 11 minutes to 11. Spain 2, France 0. Renee says, thanks, Mr. H. An extremist. Great night as always. Lekker slaap. En vir u ook, lekker slaap en soet drome. Ons gaan voort met die musiek. Daar's nog 'n paar liedjies voor ons moet wy, maar kom ons doen hierdie een eerste.